Kerst is het leid op alle mensen. Om op zoek naar een sincere vrouw te.